0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is vanochtend alweer vroeg file rijden op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met bijna een half uur tijdsverlies. Mede door de afgesloten A44 richting Amsterdam is het zo druk op de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen ook 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Rotterdam Centrum. Er staat 8 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht. Duurt er een kwartier langer over. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht door een kapotte auto. En 5 minuutjes op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi-Bekmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, SOEK, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file op de snelwegen in onze regio. De meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Prins Klausplein doe je er ruim een half uur langer over. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum 8 kilometer file te veroorzaken met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging door een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
2: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft JA 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als JA 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
2: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. En veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam vanochtend. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Nieuw-Vennep. Met 50 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kwartier vertraging bij Nieuwerbrug. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. En een kwartier vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Emma Lacroix en Mick Harren. Rijk. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi Beckmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, Zoek, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke ochtendspits weer, ruim 100 kilometer file bij elkaar. En een fikse file nog steeds op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam door de werkzaamheden mede van op de A44. De A44 is dicht richting Amsterdam. Daardoor dus die file op de A4 tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer en 40 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 20 minuten vertraging bij Reewijk. A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje extra bij Rotterdam Centrum. Kwartier vertraging ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen. En de andere kant op ook een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Dan nog de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Een half uur vertraging voor de aansluiting met de N207. En de andere kant op staat de file ook voor de aansluiting met de N207 op de N208 vanuit Haarlem naar Sassenheim. Ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You-

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 150 kilometer file op de wegen in onze regio. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 20 kilometer, dat wel, vanaf knooppunt Ypenburg 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is natuurlijk extra druk op de A4 door de afgesloten A44. A12 Utrecht-Den Haag, 1 kwartier vertraging bij Den Haag-Malieveld. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord, 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 1 kwartier vertraging tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 12 kilometer file. Ondertussen 1/2 uur tijdsverlies op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan? En wil je me telkens ontwijken?

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi Beckmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, SOEK, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam neemt de drukte op de wegen ietsje af. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam wel nog steeds 23 kilometer file. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep met 40 minuten vertraging. Natuurlijk, het is drukker op de A4 door de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra bij de naam Malieveld als je over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt. En een kapotte auto op de A15 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum, 11 kilometer file daar met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Al door nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst tot aan Zoeterwoude-dorp, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop tot aan Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier tijdsverlies. De A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En een kwartiertje extra op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vierde staat voor de N207 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Welkom even naar 10 op deze donderdag 2 juli. Met Frans Bauer en Django, zometeen na Nomidia en Ik Bleef Geloven.

0: R-U-D-O op de radio.
1: Met Frans Bauer en Django Wagner. En heb je al genoeg genoten? En je hoorde ook nog Ik Bleef Geloven van Numidia. Hey, goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow donderdag 2 juli 2026. Ja, juli, dat betekent toch wel een beetje de zomermaand. Alhoewel we een hartstikke mooie juni al achter de rug hebben. Nou, in ieder geval is het dus een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo en ook vandaag op deze donderdag bij je met de lekkerste muziek van eigen bodem. En die tracks die je gaat horen zijn onder andere van Brian Voet. Alles komt eraan. Zometeen ook de Edwin Evers Band. En ik meen het, maar eerst Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht. Rudo!

0: de Edwin Evers bent. En ik meen het, hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, we gaan even naar Leiden toe. Leiden Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflatsen aan de Titus Brandsmalaan en de Viardi Beckmanstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Je hoort wethouder Julius Terpstra erover in gesprek met Elmar Bus.
1: Het college heeft afspraken gemaakt met Portaal, een van de woningbouwcorporaties in Leiden, om twee verouderde portiekflats te slopen bij de Titus Brandsmalaan en bij de Viardi Beckmanstraat. En daar, daar gaan zo'n 50 woningen gesloopt worden. En er komen 200 woningen voor terug. 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. En het unieke is dat we ook een straat gaan veranderen in een park. Hè. Dus als je veel woningen toevoegt, dan moeten mensen ook ruimte kunnen houden om te ontspannen, te kunnen blijven ademen. Dus we voegen hier ook groen toe.
2: Betekent dat bijna een compleet nieuwe woonwijk gaat worden qua inrichting en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien?
1: Deels wel, over een aantal jaren wel. Hè. We hebben in de zogenaamde gebiedsvisie voor de Rooseveltstraat, waar dit ook onderdeel van is, hebben we gezegd, nou, het zou deze kant op kunnen transformeren. Dus huidige eigenaren, waar Portaal er één van is. Als je binnen deze spelregels iets opnieuw ontwikkelt, dan kan dat. Dus je zal langzaam zien de aankomende jaren dat dat gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval heel blij met deze ontwikkeling, want de woningen zijn heel hard nodig. En er wordt echt nog wel een mooi leef- en verblijfsgebied met het groen toegevoegd.
2: Nou blijven er ook een aantal oude appartementen of een aantal oude flatgebouwen staan. Gaan die in de loop der tijd ook nog worden vernieuwd of veranderd?
1: Dat zou kunnen dus. Hè? Dus dat die mogelijkheid biedt. We zijn er voor nu niet direct over in gesprek. Maar zo'n gebiedsvisie is eigenlijk een set aan spelregels die zegt, nou, binnen dit gebied kun je komen tot ontwikkeling. Dus dat zou in de toekomst zeker kunnen gaan gebeuren.
2: En hoe belangrijk is het project als we gaan kijken naar het aantal woningen dat er bijgebouwd moet gaan worden?
1: Heel erg belangrijk, omdat er is woningnood. We hebben als college de doelstelling om 8800 woningen tot en met 2030 te gaan bouwen. Ja, dit zijn er toch weer 200. Dat is natuurlijk op het totaal van bijna 9000 woningen niet veel. Maar ja, je merkt denk ik wel als je door de stad fietst of rijdt of loopt, dat veel kranen boven de stad hangen. Dus het is echt een stad in verandering en er wordt veel gebouwd.
2: Dan gaat er dus een complete straat verdwijnen. Daarvoor komt er een park in de plaats. Door wie gaat die worden onderhouden en hoe komt dat er dan exact uit te zien?
1: Dat zal door de gemeente gaan. Het wordt gewoon openbaar gebied, dus de gemeente zal dat gaan onderhouden. Het wordt ook openbaar toegankelijk, dus voor iedereen. Dus zo zal dat eruit komen zien. Ja, en hoe komt dat er? Gras, bomen, struiken, daar moet je aan denken.
2: Betekent dus ook dat er parkeerplekken gaan verdwijnen en dat voor de nieuwe bewoners in de appartementencomplexen er geen parkeervergunning gegeven kan gaan worden?
1: Nee, dat klopt. Hè. Dus dat is het beleid van de gemeente. Ik heb altijd gezegd, niet alles kan. Je kan niet en veel woningen terugbouwen en vergroenen en twee parkeerplaatsen voor de deur hebben. Dus daar moeten we slimme keuzes in maken. In dit geval hebben we inderdaad voor gekozen dat mensen niet een eigen auto dus kunnen hebben. Ze krijgen geen parkeervergunning. Maar we hebben wel deelmobiliteitplekken. Dus dat betekent dat er wel een alternatief wordt geboden. Zo kunnen we wel veel woningen bouwen en vergroenen. En hebben mensen, dat is een beetje anders dan we misschien traditioneel gewend zijn. Maar er zijn ook nog heel veel woningen in Leiden waar je nog wel gewoon een parkeervergunning kan krijgen. Maar bij deze woningen weet je dan op voorhand als je daar gaat wonen dat je die dan niet kan krijgen. Maar in dit geval is er wel een alternatief via deelmobiliteit. Dus mensen kunnen auto's delen.
2: Ja, zijn dat dan alleen auto's of zijn dat bijvoorbeeld ook grote bakfietsen of andere, denk aan scootertjes bijvoorbeeld?
1: Nee, in dit geval zijn het alleen auto's. Maar in de stadsbreed zijn er wel meerdere initiatieven, bijvoorbeeld over deelbakfietsen en dergelijke. Dat loopt ook. Maar in dit specifieke geval gaat het op deze plek om deelmobiliteit auto's.
2: 200 woningen, 3 auto's, is dat niet heel weinig?
1: Ja, we hebben daar een marktuitvraag gedaan. En het is zelfs zo dat de markt aangeeft dat je eigenlijk nog meer nodig hebt om überhaupt voor dit aantal. Dus dus we gaan het eerst eens aankijken. Ik denk dat het voor nu een afdoende optie is.
2: Kleine prognose, wanneer zou dit klaar moeten zijn?
1: Nou, als alles goed gaat, wordt er gestart begin 2028 met de bouw. Zou het voor 2030 klaar moeten zijn. Maar we moeten nog de planologische procedure in, zoals dat dan heet. Dus ja, daar gaan we zien hoe dat loopt. Maar we mikken op startbouw 28, begin 28.

0: tijdens de Voorschotense Paardendagen tijdens Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli, dan staan we met de tour op de Voorstraat. In de avond is dat met optredens, onder andere dus van Ray Benjamin. Maar ook Fons Veuring, die komt daar optreden. Die ken je dan weer van het nummer Feestie. En op het podium daar onder andere ook de man die er gisteren in de middagshow was, Mick Harren. Zometeen Wolter Kroes en Billy Dans. Hey, geen idee, na het nieuws.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi-Bekmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, Zoek, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog veel files in onze regio, 60 kilometer bij elkaar. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoude-Rijndijk 20 minuten oponthoud, 10 kilometer file. Verderop richting Amsterdam nog eens 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk houdt de rechterrijstrook dicht daar. Dan naar de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kwartiertje vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tinus Hoekstra, mooie meiden willen dansen in de koffieshow voor deze 2 juli op de verjaardag. Onder andere van Margot Robbie. Margot Robbie kennen van de Barbie-film onder andere. 36 is ze geworden. Alex Morgan, zij is profvoetbalster. 37. Lindsay Lohan, actrice, 40 geworden. En het is ook de verjaardag van Michelle Branch. Singer-songwriter is 43 geworden. Verder is het de verjaardag van Marga Bult. Die is 70 geworden. Gaan we zo meteen nog wel even draaien. En Hans LaRousse is ook jarig. Hij komt uit Leiden, een Nederlands journalist. En hij was jarenlang de baas van het journaal. Hij was namelijk de directeur van de NOS. Verder Bert van Nieuwen, een Nederlandse DJ. Die is alweer 72 geworden. En Polly Holiday...

De lekkerste muziek van eigen bodem met de jarige Marge Bult. 70 geworden, Jorden met Wim Rijken. Die is helaas niet meer onder ons. Wie weet wat liefde is. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Er is eerst bewolking en er valt van tijd tot tijd ook regen op sommige plaatsen. Niet overal hoor. Daarna komen er wel weer opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 21 graden. Morgen zijn er wat wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Ook dan wordt het 21 graden. En zaterdag periode met zon, later wat meer bewolking en blijft wel droog. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 24. Er is de koffieshow voor de donderdag.

André Hazes en Glennis Grace en Verlangen naar jou in de koffieshow aan het einde voor deze donderdag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En morgen dan ben ik er weer met de nieuwe aflevering van de koffieshow om 10 uur. En vanmiddag nu natuurlijk weer nieuwe artiesten in de middagshow bij Elmar. Wil je weten wie er langskomt vandaag of wie er langskomen? Check het even op onze site. Dat is unitynl.nl.

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt, waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
4: De laatste files van de ochtendspits die moeten nog oplossen in onze regio. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen nog 18 kilometer met een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begint deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten, is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost in onze regio, al gaat het wel de goede kant op hoor. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda nog 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En nog 10 minuten op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Bij de aansluiting met de N207 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat nog file op de A20, Hoek van Holland, Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begin deze week in de wijk Noordhofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begint deze week in de wijk Noordhofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. De A20 Hoek van Holland Gouda. 10 minuten oponthoud bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File van 2 kilometer staat bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Unity.nl.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Richting Amsterdam kan je niet omrijden via de A44. Dan moet je een heel eind om via de N11, A12, A2 en A9. De andere kant op kun je wel omrijden via de A44 richting Den Haag. In beide richtingen is de vertraging fix, een kwartier of 3. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de N209 Hazeswoude-Rotterdam. Bij Hazeswoude-Dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Sport.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begin deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Je kunt richting Amsterdam niet omrijden via de A44, want die is dicht. Je kunt wel omrijden via Utrecht over de N11, de A12 en de A2. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag kun je wel omrijden over de A44. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat een lange file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. De politie is daar bezig met een actie. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. In de tussentijd kun je richting Den Haag omrijden via de A44. De andere kant op lukt dat niet, dus moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat uiteraard file door de afsluiting van de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En ook op de N445 Leiden-Nieuwe Wetering voor de aansluiting met de A4 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De stankoverlast begint deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Wel goed nieuws over de A4, want die is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat wel een enorme file, vooral van Amsterdam naar Den Haag. Dus de vertraging is nog flink vanaf Hoofddorp. Maar die neemt nu wel heel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 20 minuten oponthoud. Op de N11 Bodegraven-Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging. De N208 Sassenheim-Haarlem is ook vastgelopen daardoor. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een half uur vertraging. Op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwkerk aan de IJssel een kwartier vertraging. En op de N446 Leiden ter Aar voor de aansluiting met de A4 ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging 35 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten vertraging. Door de problemen op de A4 is het ook heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oude Wetering en Wassenaar ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Dat gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig, het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Dat is onder andere te wijten door de eerdere afsluiting van de A4 bij Hoogmade. Die is inmiddels weer vrij. Er staat alleen nog wel een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging een uur. Op de A4 verderop, bij richting Rotterdam moet ik zeggen, tussen Leidschendam en Knooppunt Ketelplein, 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, ongeveer 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda staat een kapotte bus bij Hendrikido Ambacht. Er zijn 3 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim en de aansluiting met de N207 ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging 35 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden moet je ook rekening houden met 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een half uur oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 25 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom! Ja, zeg maar gerust. Druk op de weg. Sta je erin in de file? Heel veel sterkte. Unity NL met nu Pascal Riddekker.

zie je het hier al voor je? Dat je dan 's ochtends onder de douche staat en dat er dan al bier uit die kraan komt en dat je een soort van beneveld naar je werk toe gaat. Ja, het zou wat zijn toch? Pascal Redeker en Badkamerkraan. Liedje staat genoteerd in de Unity NL Top 25. En die Pascal Redeker, dat hebben wij je gisteren officieel bekendgemaakt. Hij is erbij. De volgende Unity NL On Tour die is namelijk op zaterdag 25 juli. En dan staan we met 20 Nederlandstalige artiesten in Voorschoot tijdens de paardendagen. En dan staan we onder andere met Fons Feurink. We zijn er met Vincent, met Mick Harre en dus ook Pascal Redeker. Complete line-up die vind je natuurlijk op onze Instagram en Facebookpagina. Daar heten wij unitynl.nl. En 25 juli vanaf 19:30 dan ben je welkom op de Voorstraat. En de toegang is natuurlijk helemaal gratis. Het is een middagshow met Donnie en Senna. Eerst nu Kelsey Verbrugge met jou alleen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie, Senna, waar blijf je nou? En Kelsey Verbrugge, die hoorde je bij Unity NL met jou alleen. Hey, en morgen dan is het New Music Friday. Betekent dat er weer heel veel nieuwe liedjes uit gaan komen. Ook de nodige Nederlandstalige liedjes die staan weer op de release morgen. Waaronder de nieuwste van Senna. En Senna heeft een duet opgenomen met Sven Verstegen. Aankomende zaterdag in de Unity NL Top 25 ga ik dat liedje sowieso aan je laten horen. En vanaf aankomende week ga je die ook weer terug horen op de playlist van Unity NL. Straks hier Luc Burghout in de studio. Komt praten over zijn nieuwe liedje. Gaat over de Amsterdamse zomer. Ook muziek van Frank Verkooijen is onderweg. Na de nieuwste van Menno Abe. Voor jou betekent liefde niets.

En dat is dan de grote vraag. Waarom doe je dit nou? Rob van Daal bij Unity NL. Daarvoor Frank Verkooijen voor Elke Traan. En nu Sieneke, ex-singletrack en een hit uit de top 25. Dit is Ik Doe Wat Ik Wil.

0: Het was zijn jubileumsingle, Danny Nicolai en De Geur van Je Huid, eigenlijk 2.0. En daarvoor de nieuwste Yves Berendsen en die heet Misschien is het tijd. En nou, misschien is het tijd. Zeker, het is inmiddels 5:30 geweest, onderweg naar huis, de middagshow van Unity NL. En inmiddels uit de file, Luc Burghout, goedemiddag.
1: Yes, goedemiddag.
0: Ja, dat moment dat je dan de file inrijdt, wat denk je dan?
1: Ja, ik dacht, ik had er wel een poosje voor uitgerekend. Maar ik dacht wel van, ik moet eigenlijk gewoon eventjes de vluchtstrook op.
0: Irritant is dat, hè? Ben je dan ook zo iemand die dan gewoon de vluchtstrook opgaat? Of ben je wel iemand die gewoon keurig netjes aansluit?
1: Nee, ik ging niet de vluchtstrook op, maar ik ging overal een beetje zo tussendoor.
0: Ah, oké.
1: Een beetje wel gelukt.
0: Zigzaggend door de file.
1: Precies, ja.
0: Hé, hey Luc, het is de tweede keer dat je er bent in de studio van Unity NL. Een jaartje geleden was je hier ook. Als we even gaan kijken de afgelopen 12 maanden, wat is er allemaal gebeurd rondom jou?
1: Ja, er is weinig zeg maar online gekomen, weinig live gekomen. Maar dat is meer omdat we meer achter de schermen bezig waren. We hebben met de producer een plan gemaakt. We hebben ook gekeken met diverse tekstschrijvers van oké, waar staan we? Waar willen we heen?
0: Mm-hmm.
1: Dus zo hebben we eigenlijk afgelopen jaar meerdere singles geschreven. Niet uitgebracht, omdat we eerst wilden we wat op de plank hebben. Om dan vervolgens dus vanaf mijn nieuwe single eigenlijk wat meer consistentie te creëren.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van, we gaan massa creëren en er moeten goede platen zijn en daarna dan kunnen we echt gewoon door gaan bouwen.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Betekent dat dan dat je wel gewoon veel hebt gezongen, dat de boekingen binnen bleven komen?
1: Ja, dat staat eigenlijk bij mij los van die singles. Want ik ben daar echt ook mee begonnen. Dus kroegjes, bedrijfsfeestjes, weet je wel, heel low-key.
0: Ja.
1: Dus dat staat eigenlijk los van de singles die ik uitbreng.
0: Oké, en als we dan nu gaan kijken naar de zomer van 2026... is het dan weer drukker dan een jaar geleden?
1: Ja, dat is wel heel veel drukker dan een jaar geleden.
0: En waar merk je dat aan? Wat is dan zeg maar het aantal optredens verdubbeld... of zijn de optredens groter geworden voor meer mensen?
1: Ik heb wel een aantal grote organisaties erbij. Dus als klant zeg maar, superleuk. Maar ook in hoeveelheden. Want ik merk gewoon waar ik dan vorig jaar bijvoorbeeld ergens in de zomer een goede week van 4-5 had. Ja, stond ik vorige week gewoon op 8 verschillende adressen.
0: Dat is lekker.
1: Dat is heel leuk.
0: Ja, dat zijn gewoon veel optredens, veel knallen. Ook gewoon lekker veel uren maken.
1: Precies.
0: En merk je dan voor jezelf ook dat het steeds makkelijker gaat? Dat het steeds beter gaat, het zingen, het optreden? Eigenlijk gewoon het complete showtje weggeven?
1: Ja, ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld een weekend heb met bijvoorbeeld 1, 2 of 3 shows... dan ben je wat meer gefocust en uitbundig bij zo'n show. Want als je er dan 8 hebt in 3 dagen... dan is het soort van oké, we moeten nu dit doen... we moeten morgen weer dat doen... we moeten straks weer zus en zo. Dus dan wordt het een beetje een soort van... tuurlijk, ieder optreden is uniek... maar het wordt wel een beetje hetzelfde.
0: Wordt het een soort van routine?
1: Ja, kijk, voor mezelf, alleen ik heb dat door, hè. En de geluidsman. Maar de mensen natuurlijk niet.
0: En die mensen willen gewoon een feestje.
1: Die willen gewoon een feestje. En Lucky B.
0: En dat lever je. Dus dat is het allerbelangrijkste. Betekent dat ook qua repertoire gewoon altijd kijken naar wat er staat? Of is het dan ook zo, je hebt 8 boekingen in zo'n week. Ieder setje is gewoon exact hetzelfde.
1: Nee, ik kijk eigenlijk wel. Ik kom veel bij jongeren, maar ik kom ook veel bij ouderen. Dus zo probeer ik dat wel een beetje te switchen. Dus ik kijk echt van als er 50, 60 plus is, doe ik misschien wat meer Engelstalig erbij. Beetje een Tom Jones tussendoor, Earth, Wind & Fire, dat soort dingen.
0: Hey, maar de afgelopen tijd veel dus geschreven, veel achter de schermen bezig geweest. Met wie doe je dat allemaal? Wie heb je in jouw team verzameld?
1: Ja, nou, voor mijn nieuwe single ben ik met Vincent Smit bezig geweest.
0: Ja.
1: En met Wiebe de Vries. Met Vincent Smit had ik ook mijn oude single gedaan. En geproduceerd, geschreven, et cetera. En Wiebe de Vries is er nu bij deze single bijgekomen. En dit hebben we eigenlijk in een hele korte periode neer weten te zetten. Gewoon puur eigenlijk met de gedachte van oké, die nieuwe single, Amsterdamse Zomer, die moeten we nu uitbrengen. Want straks is het concert er.
0: Ja, daar kunnen we niet te lang mee wachten. Nou, sterker nog, volgens mij is het dit weekend, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Dit weekend is Amsterdamse Zomer. Ja, daar sta je dan niet op het podium. Sta je wel voor het podium? Of gaat dat eventjes agendatechnisch niet helemaal goed lukken?
1: Nou, ik heb het wel geprobeerd. Maar agendatechnisch wordt dat wel een dingetje. Want kijk, zo'n optreden bij de Amsterdamse Zomer... daar moeten de kijkers en de luisteraars bij Unity NL misschien een beetje bij helpen... om met Bas Smit een beetje te spammen.
0: Ja, een soort platte appen.
1: Platte appen.
0: Of DM'en.
1: Voor nu dit weekend staan we op verschillende leuke, mooie locaties ook.
0: Is altijd belangrijk.
1: Altijd leuk.
0: Vorig jaar, het liedje Kom vanavond dan bij mij.
1: Ja.
0: Hoe heeft die het gedaan?
1: Ja, die ging op zich best wel lekker. Ik merkte wel, ik heb meerdere singles uitgebracht... Maar dit was de eerste single voor echt op de radio.
0: Ja.
1: Die andere drie, twee... nee, er waren er twee. Dat was echt een beetje een soort van... ja, echt voor mij persoonlijk.
0: Eigenlijk zo'n liedje waar echt wat mee gebeurde. En dit was gewoon... Ja, hier ben ik. Even een mooi visitekaartje.
1: Ja, een mooi visitekaartje. En ik noem het dan... Dit is mijn eerste commerciële single, was dat. Ja.
0: En zeg je commercieel genoeg om hem ook iedere keer bij een optreden te zingen? Vind je het belangrijk om het eigen repertoire echt te laten horen?
1: Ja, ik vind het wel belangrijk. Moet ik wel stiekem zeggen dat ik dat niet altijd doe. Want soms denk je van oké, hier past het wel of hier past het niet.
0: Ja.
1: Wat ik al net vertelde bij 60-jarige mensen. Ja, daar zing ik wat meer Engelstalig. Doe ik dat dan misschien ook niet.
0: Eigenlijk een beetje aftasten wat er gebeurt en wat er kan op dat moment.
1: Zo is dat, ja.
0: Straks alles over de Amsterdamse zomer. En ook nieuw talent Jenny komt eraan. Na deze van Luc Burghout.

0: Ja, hij heeft ze goed gedaan. Inmiddels een platencontract in de wacht gesleept. Ze heeft meegedaan met het programma The Voice of Holland. Was daar niet door. En inmiddels heeft ze dus wel haar eerste Nederlandstalige plaat uitgebracht. Jenny en Van Mij is Van Mij, die hoorde je. En daarvoor Luc Burghout. En Kom vanavond dan bij mij. Liedje van afgelopen zomer. Nou, afgelopen jaar dus wat stiller geweest. Wel veel opgetreden. Tot een paar maanden geleden. Want toen kwam in één keer het liedje De Amsterdamse Zomer op.
1: Ja, nee, klopt. Ja, die is van, even kijken, wat is het? 5 weken geleden, 22 mei.
0: Ja, ja, wij kregen dat liedje best wel snel. Zo van, hé, dit is een leuk liedje. Dat heeft jouw plugster dan gedaan. En wij dachten, hé, maar dit is eigenlijk best wel heel erg grappig. Met dus inderdaad een dikke knipoog naar dat grote evenement in het Olympisch Stadion.
1: Precies, wat gewoon deze dagen helemaal vol gaat lopen volgens mij. Dus
0: ja.
1: Uitverkocht en al.
0: Is het dan jammer dat ze je plaat niet gaan draaien of gebruiken? Of heb je zoiets van, niet geschoten, altijd mis?
1: Niet geschoten, sowieso altijd mis. Wel had ik het leuk gevonden als ze bijvoorbeeld zeiden van, joh, oh, dit is een leuk introotje. Want het gaat ook echt over de Amsterdamse zomer. Niet per se het concert, maar wel echt gewoon zo van, joh, Amsterdamse zomer, dat zijn de allermooiste die er zijn. Weet
0: ja,
1: je?
0: Een beetje de allure van de stad.
1: Ja, dus misschien gaan ze hem wel draaien.
0: Nou ja, noem jij eens 5 dingen waarvan je zegt van, dit maakt voor mij, als ik in Amsterdam ben, in de zomer de ultieme Amsterdamse zomer.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel echt die grachten met die leuke bootjes. Dan heb je eigenlijk, iedereen is vrolijk, want het is lekker weer.
0: Ja.
1: Dan heb je dat zonnetje met die bootjes en dan eigenlijk gewoon die drukte van de stad. Plus, op een gegeven moment als je in zo'n Amsterdamse zomer, maakt niet uit waar je bent. Ben je in het Vondelpark, ben je midden in de stad. Iedereen is gewoon wel lief en aardig en dan kijken ze naar je om of zo, heb ik het gevoel.
0: Nou, dat is wel belangrijk.
1: Ja, en dan met die duistere dagen is het toch heel

0: is.
1: Ja, ook dat. Maar ja, maakt ook niet zoveel uit.
2: Is ook wel belangrijk natuurlijk. Hey, hoe doet het liedje het? Wat zijn de reacties, Luc?
1: Ja, eigenlijk de reacties op de Amsterdamse zomer zijn erg goed. Ik heb hem uitgebracht, of wij hebben hem uitgebracht, omdat ik had er echt een goed gevoel over. Niet alleen omdat hij op tijd was voor het concert, maar eigenlijk ook, ik word er blij van.
2: Ja.
1: Ik krijg een goed gevoel van, zomersgevoel. Het duurt niet al te lang, dus je hoeft ook niet, het is geen nummer van 5 minuten.
2: 2 minuten, 23 seconden.
1: Precies. Ja, dus dat houdt het ook lekker kort maar krachtig.
2: Ja, gewoon een leuke plaat, een liedje voor de zomer. Merk je dan ook dat je door dit liedje wel in Amsterdam nu geboekt wordt? Denk even aan studentenhuizen of andere leuke feestjes die dat liedje dan op hebben gepakt. En dat ze denken van, maar wacht even, die Luc die moet bij ons komen.
1: Dat nog niet per se. Ik heb best wel wat mensen waar ik vaker sta. Ook een studentenhuisje in Amsterdam en veel mensen daaromheen. Ja, die kenden mij al. Ik kwam daar al. Die vinden hem mega. Die zingen hem allemaal mee. Dus of er heel veel nieuws uitgekomen is tot op vandaag de dag, dat weet ik eigenlijk nog niet.
2: Maar goed, een goede plaat, een leuk liedje.
1: Ja.
2: En voor jou weer een mooi visitekaartje.
1: Zo is dat.
2: Waar is die opgenomen?
1: Ik heb hem opgenomen bij Vincent Smit. In halfweg Zwanenburg.
2: Ja.
1: Dus het zijn studio. En wat ik net ook al vertelde. We hebben hem best wel in een korte periode opgenomen. Gemaakt, opgenomen. Geschreven was hij al. Maar ja, een beetje schaven her en der. Want als je 3 keer een tekst leest, dan denk je toch de eerste keer van, oh, dit is goed. De tweede keer denk je van, oh, dit kan net beter. En de derde keer denk je van, oh ja, daar moet ik nog even aan sleutelen.
2: Ja.
1: Nou ja, dus zodoende. Ging best snel.
2: Liedje, overal te streamen en overal te downloaden. En nu gaan we eigenlijk eventjes van de regio Leiden naar Amsterdam toe. Met Luc Burgzout, nieuwste single. Ik ben

0: Ja, dat zou wel lekker zijn, hè? Dat we weer terug zouden gaan naar de euro. Althans, naar de gulden. En dat de euro dan ingereld zou worden. En dan ben ik wel heel erg benieuwd wat dan bijvoorbeeld een liter benzine zou gaan kosten in guldens.
1: Ja, dat zeggen ze ongeveer een eurotje is 2 guldens, toch? Zeggen ze?
0: Ja, een euro was toendertijd in 2002 2,20 euro.
1: Oh ja. Ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk gewoon, ik word er bijna een beetje bang van, dat we nu gewoon bijna 5 gulden betalen voor een liter benzine.
1: Ja, dat gaat hard, hè?
0: Tenminste, als je dan tankt bij een dure pomp.
1: Ja, nou, ik rij op dit moment elektrisch, dus lekker.
0: Ah, dat is lekker. Soort bonusje. Frank van Etten toen de euro nog een gulden was. En Amsterdamse zomer van Luc Burghout daarvoor. Amsterdamse zomer. Heb je meerdere steden waarvan je zegt, daar zou ik wel een liedje over willen maken of schrijven?
1: Ik denk dat Amsterdam toch wel echt dichtst bij mijn hart ligt. Ik ben daar niet geboren, ik ben er wel echt opgegroeid. Ik ben er zoveel geweest. En dat heb ik niet met een andere stad. Ik heb bijvoorbeeld wel mijn studie gedaan in Rotterdam, of ik ben wel eens in Utrecht geweest.
0: Ja.
1: Dat zijn ook onwijs mooie steden, maar het blijft toch echt Amsterdam.
0: Amsterdam spant de kroon en staat gewoon op een soort van eenzame top.
1: Eenzame top.
0: Dit jaar, jij vertelde net, als het aan mij ligt, dan gaat er zo eind zomer nog een nieuwe plaat aankomen.
1: Ja.
0: Waar moet ik aan gaan denken? Hoe gaat die klinken? Kan je wat verklappen?
1: Nou, ik kan wel wat verklappen. Het is echt wel een heel lekker nummer, is ook uptempo, zomersgericht. Dus daarom probeer ik een beetje die nazomer mee te pakken.
0: Ja.
1: Gaat ook over Amsterdam, maar meer specifiek over echt als je dan zeg maar de dag doorgaat. Dus je komt zaterdagmiddag, wat gebeurt er? Zaterdagavond, wat gebeurt er? En
0: zondagochtend?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Nee. Ik denk, we maken het cirkeltje helemaal rond.
1: Ja, nee, dat komt weer terug in de Amsterdamse zomer. Weet je, je wordt wakker met een mooie dame naast je. Je gaat weer Amsterdam in.
0: Ja, die heb je dan weer ontmoet, zeg maar, bij de Amsterdamse zomer.
1: Juist. Zo
0: dan,
1: gaat dat.
0: Dan is het cirkeltje weer rond. maar die plaat die gaat dus komen. De opvolger van Amsterdamse zomer. Wat nog meer? Waar ben je nog meer mee bezig nu, zeg maar, achter de schermen?
1: Ja, we hebben dus meerdere singles al gemaakt. Daarin gaan we een beetje kijken naar kwaliteit en wat zouden we wel willen en wat zouden we niet willen. En verder, toevallig deze maand ga ik een beetje nieuwe dingen uitproberen met grotere producers. Dus ik hoop dat daar wat leuks uit komt.
0: Eigenlijk gewoon lekker bezig zijn.
1: Zeker weten, ja.
0: En het leuke is, over 3,5 week dan is er weer Unity NL on tour. En ja, jij bent er ook bij. Eén van de artiesten. Klein voorproefje, wat kunnen we gaan verwachten, Luc?
1: Ja, nou, ik denk dan toch wel gewoon een beetje eigen repertoire.
0: Gewoon lekker gas geven?
1: Altijd.
0: En die mensen lekker meenemen.
1: Ja, dat komt wel goed. Ik sta om een uurtje of aan het eind van de avond. Een beetje 12 uur volgens mij.
0: Mooie tijd.
1: Dus
0: Zitten de mensen goed in de olie?
1: Ja, ik hoop het.
0: Dus dat gaat goed komen. Voorschoten, complete line-up op onze Instagram en Facebook pagina. En mochten nou de luisteraars van Unity NL meer van jou willen weten, Luc, waar ben jij allemaal te vinden?
1: Ja, nou, ik ben op Google te vinden. Maar voornamelijk eigenlijk mijn Instagram, Luc Burghout met L-U-C. Ja, daar kun je alles van me vinden. Wat je maar wil.
0: Ik ga nog 1 plaat van je draaien. Jij zei net al, dit was eigenlijk een soort liedje wat niet echt voor de radio is. Niet echt heel commercieel bedoeld. Ja. Is het er eentje? Hij heet Ga Wat Doen. Die wel vaak in het repertoire zit, of zelfs dat niet?
1: Nee. Het is ook geen nummer bedoeld voor het repertoire. Dit was mijn allereerste single. En ik wilde en moest dit gewoon uitbrengen. Want ik zat toen een beetje in zo'n discipline en motivatieflow.
0: Ja.
1: Dus vandaar ook, ja, de naam Ga Wat Doen, weet je. Ga met je luie reet van die bank.
0: Oké, een soort van even een motivatieplaat.
1: Ja, zeker weten.
0: Jouw allereerste. Prille begin van jouw carrière. Ja. Ik wens jou een fijne donderdagavond. Een goed weekend alvast.
1: Ja, dank weer voor de uitnodiging.
0: En tot 25 juli.
1: Gaan we zeker doen. Gezellig.
0: Luc Burghout en Ga Wat Doen.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio met ruim 200 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp is de vertraging 50 minuten. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier vertraging. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is de vertraging 25 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Dat gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 40 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Hoek en de Hoogmade een half uur vertraging. Veel vertraging ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, namelijk 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio, met bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De linker rijstrook is dicht, de vertraging vanaf knap het Ippenburg een half uur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is ook een ongeluk gebeurd. Daar is juist de rechter rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer ging het mis. Daar is nu ook de linker rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 de andere kant op van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en Woerden 15 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Een andere lange file staat op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar ook nog bijna 20 minuten oponthoud.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Je zingt ze mee.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Dat gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig, het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen nog 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. Het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïense autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Coole.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ron Poulters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.